Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Hasselt worden de komende jaren 4 bruggen op de E313 vernieuwd. Hasselt-West, Biesestraat, Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. De werken maken deel uit van het Vlaamse programma Over Bruggen. De bruggen worden één voor één aangepakt vanaf 2027, te beginnen met Hasselt-West. Om de hinder te beperken blijft het verkeer meestal rijden via versmalde rijstroken en aangepaste snelheden. Alleen voor de brug aan de Biesestraat zal de E313 tijdelijk volledig afgesloten worden in beide richtingen. Op 17 juni organiseert Wegen en Verkeer een infomarkt in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt. De volledige vernieuwing van de 4 bruggen zal naar verwachting zo'n 5 jaar duren. Kinderopvang De Kampioentjes in Hoepertingen blijft nog tot maandag gesloten nadat op 12 mei een baby uit een hoogslaper viel. Het kindje van enkele maanden oud liep daarbij een zware hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het agentschap Opgroeien besliste samen met de opvang om tijdelijk te sluiten en de werking grondig te onderzoeken. Vanaf 1 juni gaat de opvang opnieuw open en start een intensief begeleidingstraject rond veiligheid en kwaliteit. Ook het parket Limburg voert intussen een onderzoek naar het incident. Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geledebussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen. Maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: En met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.

www.vodafone.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Boots aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Voormalig toptennister Janina Wickmayer is een jaar na haar pensioen ambassadrice van de prestigieuze Ixina Open in Hasselt. Het toernooi loopt van 30 mei tot 14 juni en heeft een prijzenpot van 11.000 euro. Wickmayer begeleidt intussen jonge talenten bij Tennis Vlaanderen en geeft ook lezingen. Op 14 juni reikt ze zelf de prijzen uit in Hasselt, de stad waar ze vroeger 4 jaar woonde. Limburgs Landschap koopt in Heusden-Zolder een natuurgebied van 124 hectare op het voormalige domein van Kasteel Ter Lamen. Het gebied ligt langs de E314 en maakt deel uit van de natuurreservaten in de Lambeekvallei. Vlaams minister Jo Broens ondersteunt de aankoop met een subsidie van bijna 2 miljoen euro. Met het project wil men natuur, historische landschappen en waterbuffering voor het klimaat beschermen en versterken. De komende jaren volgen grote natuurherstelwerken met extra kansen voor zeldzame vogels en amfibieën in het gebied. Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht. Stop deze cententax. Daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 actually in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidde het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Espresso.
4: Goedemorgen.
3: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ja, we zijn vrolijk vandaag en we zingen mee, want het is weer mooi weer en dat zijn we de laatste tijd echt gewoon. Deze plaat in de summertime wordt meestal gedraaid vanaf 21 juni, dan is het echt zomer. Maar geef toe, het misstaat nu ook niet. En als u denkt dat wij overstappen met deze warme temperaturen op een lekkere frisdrank, dan heeft u het mis. Wij zweren bij onze espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En samen met ons een aantal artiesten die graag de revue passeren in deze espresso vanochtend. Muziek onder andere van The Eagles, ook van de Bellamy Brothers, van Chaik en Stevens en van Helen Shapiro.

Dat was Louis Neefs uit 1972 en zijn Ach Margrietje. Louis, helaas al veel te lang van ons heen gegaan. Welkom bij Espresso, welkom bij Radio Ludo. En je luistert via één van de twee frequenties op FM. Oftewel via DAB Plus in Limburg, of zeg dan toch een groot stuk van Limburg. Ofwel wereldwijd, en dat kan echt overal waar internet is, op www.radioludo.be. Ja. Ik zou graag ook nog even de FM-frequenties doorgeven voor Hasselt en omstreken. Kortesem 107.6 en Hasselt 107.2. En nu David Gates.

0: vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ja, eigenlijk is het eenvoudig, maar hoe moet je nu die naam van die zangeres goed uitspreken? Nicole? Nee, dat is de Frans, hè? Het is een Duitse zangeres. Nicole. Ja, misschien gelijk op zijn Vlaams. Zal misschien nog het beste zijn. Ambition Frieden hoorde je uit 1982 en ze won met deze plaat het Eurovisie Songfestival. Adriano Celentano die kreeg het serieus op zijn heupen van zijn platenbazen. Zij verweten hem nou namelijk dat hij met zijn Italiaanse plaatjes geen succes in Europa kon hebben, want dat sloeg niet aan, Italiaanse rock. Dus wat deed de brave man? Hij maakte een plaatje met allemaal woorden die Engels klinken, maar die niks betekenen. Nougatbollen. Niks, dat zit echt geen inhoud in. En wat deed hij? Hij maakte een geweldige grote hit met Praising Colin Ancient Ain't You So. Praising Colin Ancient Ain't You So. You're the

De Engelse rocker Shaken Stevens met een hit van hem uit 1981. High Might. Wel een leuke plaats. Nu ja, bij Ludo draaien we niks anders dan leuke plaatjes. Dat bent u van ons gewoon. Neem nu deze van France Gall. Ella, Ella.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Boogie T en de MG's, toen die wagens nog bekend waren, denk ik. Vanwaar komt dan nog de MG's in de naam van Boogie T? Green Onions hoorde je. En die van Royce Royce, die gaan even de auto wassen. Nu we het toch over cars hebben. Maar moet je erom per se in je handen klappen?

Vooral bekend van Listen to the Music, maar ook van deze If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me, de Bellamy Brothers. Monsieur Sacha Distel met zijn hit uit Frankrijk en uit 1982, Ma Femme.

Dat was Daniel Gerard met Butterfly en daarvoor Ma Femme van Sacha Distel. Wat zegt u? Twee Franstalige plaatjes na elkaar? Ik zou het niet durven. Nee, die Daniel Gerard, dat was de Engelstalige uitvoering van Butterfly. Een blik op de klok. Oh, het is tijd om afscheid te nemen, want ik heb een hele lange plaat voor u. Tussen nu en 10 uur hoort u de Eagles en Hotel California. Ik zou zeggen, maak er nog een leuke dag van vandaag. Laat de zon nog maar een beetje schijnen. En hopelijk gaat het onweer vanavond niet te wild tekeer gaan, want ze voorspellen wel onweer. Laat deze geestel aan ons voorbij gaan, zullen we dan maar zeggen. Dan zijn we morgen graag terug met alweer een nieuwe aflevering van Espresso. Graag tot dan.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 I think in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knul.

I Have You, I'd Be Happy, Sam Cooke, tot 6 over 10. Goedemorgen, welkom bij Radio Ludo, het is 29 mei. Dankjewel Ludo Wijnen voor het afgelopen uur espresso. En hier gaan we door in Lunchbox. Het is een mooie vrijdag, ga naar het weekend op samen. Op de dag van de vredeshandhavers, nog mooi. We hebben een veetje in de veetjestrommel, gaan in de tijd nog eens duiken. En dit uur ook een herdenking aan BJ Thomas, die stierf op 29 mei. Muziek van Johnny Preston, ook van Frankie Valli en The Four Seasons. En Lawrence Welk, instrumentaaltje. En dit zijn de bots, het is Nederlandstalig. Wat zullen wij drinken 7 dagen lang?

0: 29 mei, dit is de internationale dag van de VN-vredeshandhavers. Op deze dag worden vredeshandhavers van de United Nations, de Verenigde Naties, geëerd voor hun inzet. Zij werken wereldwijd aan vrede en veiligheid in conflictgebieden. De dag herdenkt ook degenen die hun leven verloren tijdens missies. Vredesoperaties helpen gemeenschappen te herstellen na conflicten. Samenwerking tussen landen vormt de basis van deze inspanningen. De dag benadrukt moed, inzet en internationale solidariteit. Maar ook het belang van diplomatie krijgt aandacht. Want vrede vraagt voortdurende inspanning van velen. De internationale dag van de VN-vredeshandhavers.
1: We got it together, didn't we?

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77. Dit is goed in.

Ik zie het zo voor mij, hè. Kleine olifantjes, baby-olifantjes aan de staart van moeder-olifant en lekker vooruit zwalpen, lekker vooruit stappen. Baby Elephant Walk, Lawrence Welk. Het was een instrumentaal liedje uit 1962. B.J. Thomas herdenken wij vandaag op 29 mei. Het is een sterfdag trouwens van B.J. Thomas. Meer over het leven en het overlijden van die muzikale genie. Zo dadelijk na Casey and the Sunshine Band.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag 29 mei herdenken wij B.J. Thomas, Amerikaanse zanger die in 2021 op deze dag op 78-jarige leeftijd overleed. B.J. Thomas was vooral bekend door zijn warme stem en zijn succesvolle combinatie van pop, country en gospel. Zijn grootste hit was Raindrops Keep Falling on My Head, afkomstig uit de film Butch Cassidy en The Sundance Kid, en bekroond met een Oscar voor beste lied in der tijd. Daarna scoorde hij hits als Hooked on a Feeling en Hey, Won't You Play Another Somebody Done, Somebody Wrong Song. Tijdens zijn lange carrière verkocht B.J. Thomas miljoenen platen en won hij meerdere Grammy Awards. B.J. Thomas wordt herinnerd als een van de meest succesvolle Amerikaanse zangers van zijn generatie.

Deze song hebben wij ook door Diana Ross ooit weten uitbrengen. Maar het was het liedje van Frankie Valli in The Four Seasons in Why Do Fools Fall in Love deze voormiddag. Het is voorbij 10:30 intussen. Spargo, dit is Nederlandse disco van de studioband met Hip Hap Hap. Geniet ervan.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Johnny Preston, The Cradle of Love. Later heeft een zekere moustache hier in Vlaanderen dat nog eens zeer succesvol gecoverd. Dit was het liedje in 1960 met Herman van Veen in de 70s, de late 70s daarvoor. En opzij, opzij, opzij, maak plaats. Zullen we dadelijk eens in de uitkalender kijken hier in Hasselt wat er vanavond te beleven valt? Absoluut doen we dat. LTD nog eens met Back in Love Again, Eerst.

Back in Love Again, LVV op Ludo. Goedemiddag. Vanavond om 19:30 kan je in de Quinte in de Brandstraat in Kortesum naar een wijndegustatie van moezelwijnen met Willy Fitt. De wijnbouwer Willy Fitt uit de Moezelstreek komt voor de 19e keer zijn witte, rode en rosé en schuimwijnen voorstellen. Achteraf is er mogelijkheid tot aankoop. Deelname €13, alle informatie op 0474 72 11 40. Dat is 0474 72 11 40. Wijndegustatie vanavond 19:30 in de Quinten in Kortesum.

De Birds hadden een voorliefde voor Misters, van de Mr. Tambourine Man in der tijd. Maar ook dit liedje, Mr. Spaceman, waarmee ze voor waren op hun tijd, die Birds. Het is bijna 11 uur, het regionieuws van Elvis er zo. We blijven samen tot 12 uur met Lunchbox, hier op vrijdag voormiddag 29 mei, aan het einde van de mei maand. Kate Bush nog, Wuthering Heights. Dit is een liedje dat heel vaak op playback en soundmix-wedstrijden werd gebruikt in de jaren 80 en 90. Tot zo, vrienden.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Hasselt worden de komende jaren 4 bruggen op de E313 vernieuwd. Hasselt-West, Biesestraat, Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. De werken maken deel uit van het Vlaamse programma Over Bruggen. De bruggen worden één voor één aangepakt vanaf 2027, te beginnen met Hasselt-West. Om de hinder te beperken blijft het verkeer meestal rijden via versmalde rijstroken en aangepaste snelheden. Alleen voor de brug aan de Biezenstraat zal de E313 tijdelijk volledig afgesloten worden in beide richtingen. Op 17 juni organiseert Wegen en Verkeer een infomarkt in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt. De volledige vernieuwing van de 4 bruggen zal naar verwachting zo'n 5 jaar duren. Kinderopvang De Kampioentjes in Hoepertingen blijft nog tot maandag gesloten nadat op 12 mei een baby uit een hoogslaper viel. Het kindje van enkele maanden oud liep daarbij een zware hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het agentschap Opgroeien besliste samen met de opvang om tijdelijk te sluiten en de werking grondig te onderzoeken. Vanaf 1 juni gaat de opvang opnieuw open en start een intensief begeleidingstraject rond veiligheid en kwaliteit. Ook het parket Limburg voert intussen een onderzoek naar het incident. Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

En ook die fijne discoklanken van Earth, Wind & Fire, ja, die horen ook bij ons bij Radio Ludo. Hier alleen maar Evergreens. 1978, september was dat toen Earth, Wind & Fire. Het is bijna 10:55. Goedemorgen. Tot 12:00 nog Lunchbox. Met de weegjestrommel over een onbeweegbare Barbie-pop. Gaan eens terug in de tijd, dag op dag vandaag op 29 mei. En straks een krantennieuwsje, bizar krantennieuwsje, over een veiling overtreden van de Eiffeltoren. Want dat is gebeurd. Maar dat is voor zo, na The Drifters.

Wat bizar nieuws uit de krant. 14 treden van de Eiffeltoren zijn op een veiling verkocht voor meer dan 450.000 euro. Het gaat om originele metalen treden die ooit deel uitmaakten van de iconische constructie. De stukken werden aangeboden als zeldzame verzamelobjecten. Volgens de veilingsorganisatie was er internationale interesse van verzamelaars en investeerders. De uiteindelijke verkoopprijs lag ver boven de geschatte waarde. De kopers willen de treden vermoedelijk als kunst- of designobject tentoonstellen. Eerdere renovaties van de toren maakten het mogelijk om onderdelen te vervangen en te veilen. Historici noemen het een bijzonder voorbeeld van gedematerialiseerd erfgoed. De veiling lokt opnieuw discussie uit over het verhandelen van monumentale objecten. En toch blijft de Eiffeltoren zelf onaangetast en een van de meest bezochte monumenten ter wereld.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ontzettend mooi, wat in meer dan 18 talen werd vertaald. So Bist Du, dat was Peter Maffay. Ja, het is een liedje dat aan de ribben blijft plakken, hè? En het hoort bij dit mooie weer helemaal in je radio. 1953, heel speciaal jaar. We hebben een nieuwsfeit van toen, 29 mei. En dat vertel ik je dadelijk na Carol Douglas met Doctor's Orders.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 29 mei 1953. Eerste mens op de top van de Mount Everest. Toen bereikten Edmund Hillary en Tenzing Norgay die top van de Mount Everest. Met 8.849 meter is de Mount Everest de hoogste berg ter wereld. Hun prestatie werd wereldwijd gevierd. Ze maakten deel uit van een Britse expeditie. De beklimming betekende historische doorbraak in de bergsport. Beide mannen werden internationale helden en hun succes blijft een van de grootste avonturen van de 20e eeuw. De eerste mens op de top van de Mount Everest, 29 mei 1953.

Parole. Zangeres Dalida, ook filmdiva en sekssymbool in der tijd. Met Alain Delon erbij. Parole op Ludo. En Roy Orbison daarvoor met Welcome. Voorbij 11:30 intussen. Tom Jones is hier met zijn leren jacket aan. I'm coming home. Thuiskomen, dat is wat hij hier bij Ludo ook doet.

Never Too Late, een van die tophits van Kylie Minogue op het einde van de jaren 80. Onder dat Australische platenlabel stak Aitken & Waterman, die de disco-periode terug wilde tot leven laten brengen. Kylie Minogue, Australische muzikante en ook fijne actrice die nog steeds zichzelf aan het heruitvinden is anno 2026. Hier is werk van The Seekers op Pluto. The Carnival is Over.

The Seekers, legendarisch, heel mooie band, 1965. En toen splitte die band en kwamen de New Seekers op de planken. The Carnival is Over van The Seekers. Straks de weetjestrommel. We hebben het over een onbeweegbare Barbie-pop vandaag. Wat dat allemaal zou betekenen, dat hoor je zo hier na The Spotniks.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: In de weetjestrommel vandaag gaat het over Barbie. De eerste Barbie, die in 1959 werd geïntroduceerd, had een rigide lichaam zonder bewegende ledematen. Dat betekende dat haar armen en benen niet konden buigen of draaien, wat haar minder flexibel maakte dan de Barbie-poppen van tegenwoordig. De pop werd gemaakt van hard plastic en had een statische uitstraling, wat in die tijd een nieuw concept was voor speelgoed. Ondanks haar beperkte bewegelijkheid werd Barbie een enorme hit. Door de jaren heen werden echter verbeteringen aangebracht, waardoor haar ledematen beweegbaar werden. Barbie evolueerde van een statisch figuur tot een veelzijdig icoon.

Er waren indertijd in Groot-Brittannië in de jaren 60 en 70 een drietal bands die zich net dezelfde The Web noemden. Maar dit was de meest attractieve, de meest hitgevoelige Monday to Friday van The Web. Ga stilaan op naar 12 uur. Het weekend komt eraan, vrienden. En dan is Koen Max ook van de partij. Vanavond om 5 uur doet hij dat met Hallo Limburg, met uit- en thuistips uit onze provincie. Tijdens het weekend Ludo Wijnen om 9 uur in de ochtend. En Mark Brilowit met de Siesdag, maar ook met Hitriders door het weekend. Alice en Battiato, dit is nog Eurovisiewerk. Nog een fijne vrijdag en een mooi weekend.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Bij een gezamenlijke controleactie in 10 winkels in Sint-Truiden zijn 5 processen verbaal en 2 waarschuwingen uitgedeeld. De economische inspectie stelde vooral problemen vast met prijsaanduidingen en ontbrekende informatie over betaalmogelijkheden. Ook het RISIF noteerde een inbreuk rond een werknemer die niet correct was aangegeven. Daarnaast bleken meerdere handelszaken opnieuw niet in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. Op het industrieterrein Nolenpark in Pelt is een groot bufferbekken in gebruik genomen dat tot 1,1 miljoen liter regenwater kan opslaan. Het hemelwater van de gemeentewerf en omliggende bedrijven wordt voortaan opgevangen in plaats van afgevoerd via de riolering. De gemeente en Fluvius willen zo wateroverlast beperken en tegelijk de druk op het grondwater verminderen. Het opgevangen water wordt hergebruikt door de gemeentediensten en kan ook gratis worden afgetapt door inwoners. Het project moet bovendien bijdragen aan een betere waterkwaliteit en kreeg Europese steun. Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt, kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Het is goed in de...
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familie.

Check www.desquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy.

0: Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht. Wopal Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Voormalig toptennister Janina Wickmayer is een jaar na haar pensioen ambassadrice van de prestigieuze Ixina Open in Hasselt. Het toernooi loopt van 30 mei tot 14 juni en heeft een prijzenpot van €11.000. Wickmayer begeleidt intussen jonge talenten bij Tennis Vlaanderen en geeft ook lezingen. Op 14 juni reikt ze zelf de prijzen uit in Hasselt, de stad waar ze vroeger 4 jaar woonde. Limburgs Landschap koopt in Heusden-Zolder een natuurgebied van 124 hectare op het voormalige domein van Kasteel Ter Lanen. Het gebied ligt langs de E314 en maakt deel uit van de natuurreservaten in de Lambeekvallei. Vlaams minister Jo Broens ondersteunt de aankoop met een subsidie van bijna €2 miljoen. Met het project wil men natuur, historische landschappen en waterbuffering voor het klimaat beschermen en versterken. De komende jaren volgen grote natuurherstelwerken met extra kansen voor zeldzame vogels en amfibieën in het gebied. Vandaag zal de temperatuur al snel boven 25 graden uitklimmen. Namiddag wordt het tropisch warm. We kunnen in Limburg maximaal tussen 32 en lokaal 34 graden verwachten. Er zal weinig wind staan en vanwege de toenemende luchtvochtigheid krijgen we voor het eerst dit jaar ook te maken met een echt zwoel gevoel. 'S Avonds kans op onweer. Zaterdag wordt een zwoele dag met zon en wolken. We mogen nog temperaturen boven 25 graden verwachten. De kans op buien en onweer blijft aanwezig.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten vijf controleurs van de lijn en twee politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een 33-jarige zorgkundige uit Maasmechelen riskeert 4 jaar cel voor ernstig seksueel misbruik van hoogbejaarde bewoonsters in het woonzorgcentrum Ocura in Voeren. Volgens het parket misbruikte hij minstens 2 vrouwen en filmde hij ook naaktbeelden van meerdere andere kwetsbare bewoners. De feiten kwamen in 2024 aan het licht nadat de zoon van een slachtoffer live beelden zag via een tabletverbinding. De man zou de beelden ook gedeeld hebben met een collega en de bewoners vernederd hebben terwijl zij zich in een uiterst kwetsbare situatie bevonden. Het parket spreekt van een zware aantasting van het vertrouwen in de zorgsector en vraagt ook een levenslang werkverbod in woonzorgcentra. Het zwembad Prinsenpark in Maasmechelen opent op 1 juni opnieuw de deuren na een renovatie van 1,5 jaar en een investering van 2 miljoen. De werken waren nodig na mankementen en omvatten onder meer de renovatie van de betonkuip en de vernieuwing van de waterbehandeling. Het zwembad kreeg ook een chloorarme installatie en systemen voor waterrecuperatie om duurzamer te werken. Maasmechelen houdt het zwembad bewust in eigen beheer, zodat inwoners kunnen zwemmen aan een laag tarief van slechts 4 euro. Vandaag wordt het een zwoele dag met zon en wolken, temperaturen om en bij de 28 graden. Ook de avond lijkt droog te zullen verlopen met nog lange tijd aangename buitentemperaturen. Ook zondag op de meeste plaatsen droog, 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten vijf controleurs van de lijn en twee politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. Twee mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.

typisch herkenbare stem van Gilbert O'Sullivan. Dit was met Can I Go With You. Een zeer goede middag, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in deze vrijdagse Hallo Limburg. Betekent ook meteen de laatste van deze week.

0: misschien had u het zelf al opgemerkt, maar het begin van deze 1, 2, 3 lijkt sterk op het begin van Girl Like You van Edwin Collins uit de 90s. Dat was Len Barry. Uiteraard staat er weer heel wat te gebeuren in ons mooie Limburg en wij doorlopen tijdens deze 2 uur durende show natuurlijk een en ander. Maar eerst nog een beetje muziek van Kenny Rogers en The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

welbekende Strangers in the Night. En dit keer de uitvoering door deze Kroatische zanger Ivo Robic. En dat in Vreemde in der Nacht. Nieuws uit de regio. Zometeen eerst naar Hurricane Smith.

Ja, we gaan het een beetje helpen hopen. Beautiful day, beautiful night. Dat was muziek van Hurricane Smith. En morgen zaterdag 30 mei zet Sintra PXL de deuren van zijn campussen in Hasselt, Genk, Pelt en Mazeik open. En dat van 13 tot 16 uur. Iedereen kan er vrijblijvend langs gaan en meteen ontdekken wat de Sintra PXL allemaal te bieden heeft. Je ontdekt er het ruime opleidingsaanbod en ontmoet meteen enthousiaste docenten. Inschrijven kan je ook meteen ter plaatse.

Ja, bij wat zomerse temperaturen hoort uiteraard dit soort muziek. En dat waren die van UB40 in Can't Help Falling in Love. En nu King of a Drag. Hier zijn de Buckinghams.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

is en blijft een classic om u tegen te zeggen. Dat was Because They're Young van Duan Eddy. En nu een beetje Eurovisie Gold met deze van Anna-Marie David.

terug naar 1973. Dat was de inzending voor Luxemburg voor het Eurovisie Songfestival. En het werd een van de spannendste finales ooit, want zij versloeg nipt de Spaanse groep Mocedades, je weet wel, met Eres Tú, en de Britse wereldster Sir Cliff Richard, die deed mee met Power to All Our Friends. En ze behaalde hiermee destijds een historisch hoog percentage van de stemmen met deze tute reconnaître.

Ja, toen erg jonge Freddie James en hij had een wereldhit te pakken met deze Get Up and Boogie. En wil je graag snuisteren tussen spulletjes? Wel, dan kan je morgen terecht op twee locaties in Limburg, onder meer in Helchteren. Daar gooien tal van mensen een garagepoort open van 9 tot 16 uur. En ook in Waterschei in Genk kan je terecht en dat van 9 tot 14 uur. Zometeen weer wat muzikale feiten van deze 29e mei, maar eerst Frankie Lane en Rawhide.

Ja, het is die dame die vooral bekend werd dankzij de Amerikaanse tv-reeks Dallas. Dat was Audrey Landers in Manuel Goodbye. Wat muzikale feiten van deze 29e mei, onder meer in 1942, neemt Bing Crosby het nummer White Christmas op. Dat doet hij in amper 20 minuten. Eind 42 staat de 78 toerenplaat 11 weken lang op de nummer 1 in de VS. En tot 1977, met Candle in the Wind van Sir Elton John, is het wereldwijd de best verkochte plaat aller tijden. En ook in 1977 treedt een erg verzwaarde Elvis op in Baltimore, maar tijdens dat concert stapt hij vroegtijdig van het podium. Het zou later zijn laatste optreden van Elvis blijken, want nog geen 3 maanden later overlijdt hij op zijn landgoed Graceland.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

hoorde The Fortunes en dat in Wait Until September. Een zeer goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in deel 2 alweer van deze Hallo Limburg. Het is de laatste voor deze week, de laatste ook van de maand mei. En maak de lippen maar nat, want Carlos komt eraan en zijn Big Bisou.

Ja, het was toenertijd een vastgegeven bij diverse parties. Een big bisou van Carlos. Dat is iets dat ook helemaal verdwenen is trouwens. Wat niet verdwenen is, is de surfing sound. En die krijg je nu van deze Beach Boys.

klasse. Imca Marina en haar Harlequino. Zijn er mensen geïnteresseerd in Pilates? Wel, ik heb zometeen nieuws erover na deze van The Everly Brothers.

dat waren nog een keertje Don en Phil Everly in Let It Be Me. En wie sportief aan de zondag wil beginnen, kan nu zondag 31 mei terecht in een mooie omgeving, namelijk het Mode Museum in Hasselt, voor een Pilates-sessie. En dat dus in een inspirerende omgeving. Tijdens deze sessie verbeter je je kracht, soepelheid en controle, met focus op ademhaling, houding en sterke ondersteuning van de wervelkolom. Kim Swinnen van Move Me Pilates Studio, die verzorgt de les. En na de sessie kan je nog nagenieten van een vrij museumbezoek. Iedereen is welkom nu zondag 31 mei van 9 tot 10 in het Mode Museum. Dat vindt u in de Gasthuisstraat 11 in Hasselt. Deelnemen kost €11. Er is een Pilates mat en water voorzien door het museum. En meer informatie vindt u via de website modemuseum.be.

hoorde Johnny Mathis hier bij Radio Ludo in deze Begin the Begun. En morgen zaterdag 30 mei kunnen gravel-liefhebbers opnieuw hun hartje ophalen, want dan staat er weer een prachtige rit geprogrammeerd tijdens het Gravel Festival in Genk. Vertrekken doe je aan Kattenvennen, waarna je een gevarieerde tocht aflegt van zo'n 84 kilometer met 500 hoogtemeters. Het parcours

leidt je richting Maastricht met onder meer passages door Cannes en over de prachtige Sint-Pietersberg. Onderweg hou je halt bij Fixed Gear Coffee in Maastricht voor een welverdiend hapje en een drankje. Iedereen is welkom aan Kattenvennen, dat vindt u aan de Planetariumweg in Genk. Starten doe je om 10 uur, deelnemen kost je €20 en meer informatie via de website van Sport Vlaanderen.

Ja, de meezinger van weleer met Chris Andrews in deze Pretty Belinda. Zometeen heb ik nieuws over de kristalfeesten die doorgaan in Alken. Hoe kan het ook anders? Maar eerst nog Maribel en Ik hou van jou.

Dat was Maribel en ik hou van jou. En ja, er wordt weer volop bier gebrouwen voor de kristalfeesten in Alken die morgen plaatsvinden. Daar ga je dus genieten van een biertje, hoe kan het ook anders? En leef je jezelf uit bij verschillende bands en DJ's. Om 6:30 wordt het feestje geopend met Nightshift. Daarna onder meer nog Swanty Bolt, de Groove Band en DJ Bier en de Matroska's. Afsluiter van de kristalfeesten is DJ G. Een ticket kost je €10. Daar zit meteen ook een consumptiebon bij inbegrepen en het gaat door in het Laagdorp in Alken. Voor meer informatie kan je trouwens terecht via de website alken.be.

Een leuke classic van de Ritchie Family en dat in deze The American Generation. Voordat we toe zijn aan ons muzikaal feit op deze 29e mei, toch nog even naar Achel, want daar kan je dit weekend gaan genieten van een proevertjesweekend. Je ervaart er meteen de serene sfeer van de beroemde abdij en leert er alles over het leven van de monniken. Vandaag starten ze daar met een heerlijke barbecue, morgen staat er een fietstocht gepland en in de namiddag volgt ook nog een rondleiding in de brouwerij. En de proevertjestocht, die sluit je het weekend af met een culinaire tocht vol lekkernijen en lokale specialiteiten. Iedereen is dus welkom vandaag, morgen en zondag. En dat op de aspergeboerderij Belien Sevens. En die vindt u langs de Kleine Haard 31A in Achel. Voor meer informatie kan je terecht op de website hammondachel.be.

vooraleer wij hier de deuren sluiten van deze Hallo Limburg, nog wat muzikale feiten van 29 mei door de jaren heen. Onder meer in 2010 was het alweer 28 jaar geleden dat Duitsland nog een keertje het Eurovisie Songfestival won. Want dat was toen in 82 met Ein bisschen Frieden. En in 2010 won ze nog een keertje dankzij de toen 19-jarige Lena Meyer-Landrut met het nummer Satellite. Op deze dag in 1971 staan de Rolling Stones op nummer 1 in de Billboard Hot 100 met het nummer Brown Sugar. Het was hun eerste single op hun eigen platenlabel. En op deze dag in 1962 ontvangt Henry Mancini maar liefst 5 prijzen voor Moon River en voor de soundtrack van de film Breakfast at Tiffany's.

Dat was Wellen Gary Rafferty en dat in deze Ride Down the Line. Het einde alweer van deze Hallo Limburg maken. Een geweldig weekend van de collega's staan voor u klaar. Morgen zijn dat onder meer Ludo en natuurlijk Mark Brillewet. Wij zijn er gewoon maandag weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En we ronden af met ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt €15.000 schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van €120 miljoen. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Josine. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Buggenhout hebben een paar honderd mensen stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anne van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.